Vroeg iets ziet, zo spijt toen ik niet bij meer. Wees op je wit, wit waak vannacht, ja, dier. Die niet hangt, ze zien fijn, ze wisten weer echt iets brug. Oké, wanneer, hoe is het, wees iets is? Wees iets is? Ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus wat mijn zijt, krimo en piri toch blijven te heim. Slaaf van nou wet hoe zo kees. Het werd de dag weer te grauw. En ik doe het met de sluit, broeg je voor spijs op je mijn schoud. Jedes Mal, wenn du herkommst, jedes Mal, wenn du gehst.